0: mooie postbord is ver, ver. Maar laat het om geld.
1: En ga je door, en je bent laat om.
2: Dank u, radio. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.